Dat maal ik om juwelen, wat moet ik met dat goud? Dat fraai zal me niet strelen, dat glimmen laat me koud. Ik hoef alleen maar